Alright, Tom James met zijn Track Down Baby. Fantastische rockabilly, dat was die funse jaren. Van rockabilly gaan we eerst richting de rhythm and blues. Indianapolis in de 50s. Waar we eerst hier een rariteit. Of de Palace Label. Indianapolis in de 50s. Max James met zijn Driving Wheel.

0: Fantastic rockabilly music. High noon, a strange thing will happen. Oké, we gaan richting West Coast, Californische West Coast rockabilly. Als je nou het 57. Dan we het hier. Glenn met gitarist Gary Lambert. In januari 57 had Glenn enige songs ingespeeld in een private homemade recording studio van Gary Lambert in La Verne, Californië. 5 songs worden damals ingespeeld. Daarbij ook dat legendaire Hold Me Baby. Weiter Don't You Love Me. En ook een classic, rockabilly classic van Mac Curtis erbij. Glenn hebben we jetzt hier met If I Had Me a Woman.
1: Well, if I had me a woman who was big and fine, I'd jump up and

Californische West Coast Rockabilly. Wow, dat is als 1957 van Glenn Glenn. Met gitarist Gary Lambert. En gespeeld in de homemade recording studio van Gary Lambert. 1957. Wijter Gates, Brenda Lee en Rock the Bop.

Das war Little Miss Dynamite. Bradley met Rockin' the Bop. Deze medel waar de malzineren goldene bloed het zijt, jaren, in die funziger jaren, niet ouder wie 12, 13, 14 jaren oud. Ze waren de maals op Decca Records. Weider Gates met Hillbilly Music. Aus die funziger jaren, of Columbia Records, 1956. Hou je het hier Lee Emerson met So Little Time. Swing around, bobbing around.

getting older every day. Joshua Lee Emerson met So Little Time. Oké, Ryder Gage met Scandinavische rockabilly uit de Lonesome Drifters Rock'n'Roll Club. Spelen we jetzt hier Karen en Stina Lee Carroll met de Hepcat Trio met Crazy Little Baby. Keep on rolling down the line.

0: Gone back home, Karen and Stina Lee Carroll with the Hep Cat Trio and Crazy Little Baby. Een rockabilly original van Shirley Gunter. Een relatief zeldzame rariteit damals in die funziger. Weiter geht's met Rhythm and Blues, New York City, met Ruth Brown. We gaan richting de audio-video studio New York City, 1953. Ruth Brown en Wild Wild Young Man.
1: Wild Wild Young Man, like the

Charlie Rich war das. Er kwam oorspronkelijk uit de jazzscene, wurde in spätere jaren natuurlijk wel beroemd in de countrymuziek. Maar er is in 1957 angefangen met rock and roll in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Oké, we blijven een klein beetje hangen en er al op de 50s boogie-woogie scene. Dennis Volk kwam we juist hier met zijn Dennis Boogie.

0: 3, 4, get out on the floor. A 5, 6, come get your kicks down the corner of Lincoln and a 46. You gotta move. Start rocking, baby. Rockin', rockin', baby. Gonna rock all night. Rock all night. Just wait and see. Yeah!
1: Yeah! 1, 2, 3, 4, and get out on the floor. Das war Ricky Nelson met Waiting in School. Einer zijn de vroege rock'n'roll songs in zijn de vroege aanvang rock'n'roll tijd. 1957. Weiter geht's. Country Hillbilly Music, Capitol Records, The Maddox Brothers and Rose zijn we jetzt hier. Als 1957 met I'll Go Steppin' 2.

Lulu wijst exact wie is Kate. Dat is waar, Van der Wallace met Lulu Knows, Texanische rock and roll, oost defensieke jaren, Ryder Gates met Rock and Billy van de Gamblers met I'm in Heaven.

Every day, every week, rock and roll on the radio. Met de Gamblers gaat deze Rock 50's zending voor heute weer zum Ende. Eindestunde doo-wop, jive, rhythm and blues, hillbilly, rockabilly, rock and roll. Aus die fancy jaren onthoud natuurlijk weer vele rockabilly, neo, revival bands erbij. Aus de actuele revival scene. Nächste Woche eine neue Rocking 50s Sendung. That's all for today. Keep rocking, stay cool and goodbye.